Radio Liffe Kate sé punt kar is sé shot an Sharma Kerr is mis Oshin agus ben mé liv gedi shocht en nocht fan lin fat urkle gelle de Carol Atul ta se begeister fui la her le Alana Thornber le Shapeshifter on album Shapeshifter ga vila se fia kurig agus be bugunin varo agunik tatsu so agus nomads gachenyo baliaklia so fan lin.